0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Hello, Alba. Hello, Alba. Think you're all over like that.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: Regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna

0: verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda. BRZ.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckmanschier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Luister elke zaterdagnacht van

Confession of the Groove.

0: agenda. BR6.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden

0: de gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: tik tok tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De regioagenda. BR6.
3: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij

0: inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar PRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: BR6. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam door een spoedreparatie. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16 door een spoedreparatie. Van Breda naar Rotterdam rijdt het daardoor langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: Regioagenda.
1: Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van OPBR.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je 20 minuten in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Het heeft te maken met een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een reparatie aan de weg staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: morgen.
1: De regioagenda.
0: BR6. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag en vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Rans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven, 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Gio-agenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50 inclusief drankje.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Voor de verandering ben ik weer eens aangeschoven bij Monique van der Hogen. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik haar bezocht heb, maar ik wil nu haar verhaal horen. Welkom.
13: Dank je wel.
12: Ik vind het ook ontzettend leuk om nou eens te horen hoe je dit allemaal in elkaar zet. Want je bent een echte Oudewaterse, hè?
13: Ja, dat klopt. Ik ben een Geelbuik.
12: Helemaal geboren en getogen.
13: Klopt.
12: En naar de lagere school?
13: Geboren in de Kloosterstraat.
12: Oh ja?
13: Op nummer 13. Dit bestaat nog. Het is niet meer nummer 13.
12: Oh ja? Geweldig.
13: Ja. Of op mijn zesde verhuisd naar de Margrietstraat.
12: Aha.
13: Ben naar de Franciscusschool gegaan met meester Rutte.
12: Ja. Toen ik in Oudewater kwam, en dat is ongeveer 50 jaar geleden, bestond die school ook nog. Want die is al heel lang niet meer, hè?
13: Nee, waar nu de touwmuseum is, daar tegenover stond de Franciscusschool.
12: Ja, Ja, ik kan me nog herinneren in de nadagen dat de kinderen daar op school gingen, dat het niet meer zo'n hele frisse school was.
13: Nou, ik heb er met veel plezier geschoold, zeg maar.
12: Ja.
13: En het was lang een jongensschool en in mijn tijd was het al jongens en meisjes door elkaar.
12: O, dus toch wel?
13: Ja,
12: oh, okay.
13: Katholiek, net als de Mariënschool.
12: Ja.
13: Ja. Mariënschool en Franciscusschool en de Jozefschool natuurlijk. Dat
12: ja.
13: waren de katholieke scholen.
12: Ja, maar die kwamen er later bij, hè, de Jozefschool.
13: Nou, de Jozefschool bestaat volgens mij ook al heel lang. Dat is dat op waar nu het stadskantoor ongeveer ietsje verder naar achter tegen de voetbalvelden aan. Maar dat was voor de mensen van buitenaf, uit de buitenbuurten. Die gingen naar de Jozefschool. En de katholieken werden verdeeld tussen de Mariënschool en de Franciscusschool. En dat lag eraan waar je woonde.
12: Ja, precies. Precies. Woonde je aan de ene kant, dan ging je naar de...
13: Precies.
12: Juist, ja. Juist. Dat hebben ze goed bedacht overigens.
13: Zeker.
12: Ja. Leuke tijd gehad?
13: Gaat wel. Ik ben wel in aanraking gekomen met muziek. Ik werd erg veel gepest.
12: Oh ja?
13: Ja, dat gaat zo. Als je dat eenmaal hebt, dan gaat dat. Maar ik ben in de derde klas, dat is tegenwoordig groep 5... voor het eerst met muziek in aanraking gekomen. Meneer Snoeks, die kwam bij ons thuis.
12: Ja. Ja.
13: En die zei, zou Monique niet mandoline banjo willen spelen? En toen zei ik niet. En toen ging die weg en toen moest ik heel hard huilen. Ik wil het toch.
12: Wow, wow.
13: En zo is het begonnen.
12: Toen al?
13: Toen al.
12: Toen al. En met de mandoline.
13: Ja, mandoline banjo. En al gauw kreeg les dan van meneer Snoeks. En, uiteindelijk gingen we bij het combo van het kinderkoor in de kerk. En toen werden we een combo wat ook bij Ton Le Duc in Woerden. Bij het koor, bij het grote koor daar. Jubilate Deo.
12: Oh,
13: daar
12: ja.
13: mochten we ook af en toe. En in Lopik. Meneer Snoeks had overal zo de koren waar wij dan gingen spelen.
12: Aha.
13: En de hele band, hè?
12: Ja. Oh ja.
13: Met basgitaar en gitaar, dat heb ik later ook nog gedaan. En drum en van alles. Ja, het was leuk.
12: Dat was leuk.
13: Dat was mijn, dat zijn mijn roots.
12: Ja, ja. Nou, dat kan ik gewoon niet missen van hoe je er nu in staat.
13: Ja,
12: dus dat
13: ja. Blokfluit gespeeld.
12: Oh, ja?
13: En uiteindelijk opgeschoven naar de gitaar. En naar de basgitaar heb ik het heel lang gedaan.
12: Dus je hebt het hele scala zo'n beetje afgewerkt.
13: Zeker. En toen ik 17 was, toen ging ik naar het conservatorium. En toen zei meneer Snoeks, die stond voor Happy Sound. Dat was een interkerkelijk jongerenkoor in Oudewater. En die zei, Monique, als jij naar het conservatorium gaat, je krijgt nu directieles. Ga jij er maar voor staan? Dan pak ik jouw bas wel. Vond ik heel knap. Vanaf dat moment had ik ineens een koor, was ik koordirigent.
12: Zo,
13: 17.
12: Zo, op je 17.
13: Ben nooit meer gestopt. Behalve tijdens corona. Toen moest het wel.
12: Aha. Maar je hebt het over de lagere school. Dan ga je op een gegeven moment naar de middelbare school.
13: Klopt.
12: En wat was dat?
13: Middelbare school was fantastisch, want daar werd ik niet meer gepest.
12: Hey.
13: Het was heerlijk. En
12: hey.
13: Het was met gelijkgestemden. Ik deed een poosje gymnasium. Dat was heerlijk, want ja, iedereen kon goed leren. Dus dan had je gewoon... was je allemaal gelijk, zeg
12: ja.
13: maar. Op de
12: ja.
13: lagere school werd ik waarschijnlijk ook wel gepest. Omdat ik... weet ik niet, omdat
12: te
13: ik goed kon leren.
12: Ja, precies.
13: Goed kon leren. Dat kan je beter niet hebben.
12: Nou ja.
13: Ja.
12: Ja, ja. Nou ja.
13: Ja, en toen was ik 17 en toen had ik me opgegeven of aangemeld voor de laboratoriumschool in Rotterdam. Was ik ook aangenomen, maar ik had ook auditie gedaan bij het conservatorium in Utrecht. Laat ik daar nou aangenomen worden?
12: Ja.
13: En toen heb ik echt alles overboord gegooid en toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Ik had inmiddels een paar jaar klassiek zangles bij Richard Gordin.
12: Oh ja.
13: Ja, fantastisch.
12: Ja.
13: Ja. En toen ben ik aan het conservatorium begonnen. Maar ja, dat was in de tijd dat voor elke leerling kregen ze heel veel subsidie. Dus de lat lag laag. Ik had geen algemene muzikale vorming. Ik kon al die instrumenten spelen, maar eigenlijk had ik niet voldoende bagage. Dus uiteindelijk na 2,5 jaar ben ik gestrand op het conservatorium. Had ik toen maar koordirectie gaan doen, dan was het goed gekomen.
12: Ja,
13: maar ik deed schoolmuziek, kindjes lesgeven. Ik lag er straks 's nachts wakker van. Ja, dus je moet je voorstellen.
12: Ja.
13: Ja, dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Maar ik ben nooit meer gestopt met dirigeren. Dat bleef ik doen.
12: Dat was jouw passie?
13: Zeker.
12: Ja, ja. Maar met het conservatorium dus doorgegaan. Dus dat was natuurlijk ook een best heftige tijd.
13: Ja, zeker. En ik zei tegen mijn vader, ik wil wel naar het conservatorium, maar ik ga geen klassieke muziek doen, want daar hou ik niet van. Ik was heel gek van één band. En dat is mooi straks voor het eerste muziekstuk, zeg maar. Maar ja, je komt op het conservatorium. Je ontkomt er niet aan natuurlijk.
12: Nee.
13: En nou ja, je kunt me nu geen grote plezier doen. Ik heb heel wijd muziek interesse. Maar ik vind opera ook mooi. En klassieke muziek ook. Maar ik hou ook nog steeds van de bands van uit mijn jeugd. Maar van alles hou ik.
12: Nou ja, dat moet je ook niet verliezen.
13: Nee.
12: Maar na die 2,5 jaar conservatorium ben je toen helemaal gestopt op het conservatorium?
13: Ja, zeker. Want ik was inmiddels mijn man tegengekomen. En ik kreeg verkering. En dat ging nogal rap allemaal. Dus we gingen trouwen. En er kwamen meteen kinderen. En het conservatorium, dat kon ik net niet redden. Dus daar ging ik een soort van over de kop. Aha. Toen ben ik gaan werken. Je had hier Brinkers in Oudewater. Oh, ja. Daar werkte mijn vader. Maar het was inmiddels verhuisd naar Zoetermeer.
12: Ja.
13: En mijn vader zei, nou, bij Brinkers hebben ze vast wel een baantje voor je. Dus ik heb in de olie in- en verkoop gezeten. En op de debiteurenadministratie enzovoort. Maar inmiddels was ik ook, ging ik trouwen en inmiddels raakte ik in verwachting. En met Brinkers ging het niet zo goed, dus ik werd ontslagen. Dus ik ben ontslagen en ik ben aangenomen toen als moeder.
12: Zo.
13: Toen ben ik bevallen van mijn eerste dochter.
12: Ja. Ja, ongelooflijk.
13: Ja, en we woonden boven de wasserijen.
12: Oh.
13: Lekker
12: warm. Oh ja, natuurlijk.
13: Ja, ik was getrouwd met een zoon van Frans de Wit.
12: Juist.
13: Die hadden de wasserij.
12: Ja. Ja, als je dat nu zo ziet, dan denk je, het is een verloren boel. De wasserij.
13: Zeker. Ja, maar niks blijft hetzelfde. Hè?
12: Nee, dat ben ik
13: dat
12: helemaal
13: niet
12: eens.
13: Dat
12: kan ook
13: niet.
12: Absoluut niet. Maar ik vind het wel leuk dat je zo zegt. Het was warm boven. Ja, als je dan ook zo'n wasserij eronder hebt zitten.
13: Naast de ketel van 100 graden woonden wij. Ja.
12: Ongelooflijk.
13: In de zomer was het echt 40 graden binnen.
12: Werkelijk?
13: Ja.
12: Dan moest je vluchten.
13: Nee, we hadden een aircootje.
12: Toen al?
13: Ja.
12: Oké.
13: Okay. Een klein balkonnetje waar je op kon zitten. Met veel plezier hoor, allemaal.
12: Ja. Geweldig. Dus de kinderen zijn eigenlijk op de IJsselkade opgegroeid?
13: Nee. Want toen mijn oudste dochter heet Joyce. En toen zij 4 maanden was, toen zijn we op de oude Singel terechtgekomen. En sindsdien, ik ben er niet meer weggegaan.
12: Nee.
13: En daar zijn mijn kinderen ook verder opgegroeid.
12: Opgegroeid, geweldig.
13: Ja, dus Joyce heeft nog even op de IJsselkade gewoond, maar 4 maandjes.
12: Oké. Die heeft daar geen weet van.
13: Geen actieve herinnering aan.
12: Kijk, die vind ik zo mooi. Zo mooi. Ja, dat kan niet missen.
13: Nee.
12: Nee, jongen, dat blijft altijd mooi.
13: Ja, zeker.
12: Ja.
13: Ja, ik ben... als ik nog even kijk naar mijn jeugd, dan ben ik mijn vader heel dankbaar. Want het conservatorium, ik kreeg daar geen studiefinanciering voor. En hij had nog 5 monden te voeden. Wij waren met z'n 6 thuis.
12: Ja.
13: Maar hij kocht zelf geen winterjas. En hij zegt, meisje, jij moet studeren. Dat komt wel goed hoor, maar volgens mij viel dat niet mee om dat allemaal financieel rond te krijgen. Dus ik ben hem wel heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen.
12: Geweldig. Hey, we zijn er weer even door. We gaan naar de muziekje luisteren. En je zei al, ik was
13: in mijn puberteit helemaal gek van Fischer Z. Ik was ook helemaal gek van drummers. Echt geweldig. En één nummer van Fischer Z vind ik het allermooiste nummer. En dat is Marlies van Fischer Z. En er zit een enorme drumroffel zit daar ook in. Ik vind het prachtig. Dus

0: U begrijpt het, voor Gast uit de Streek ben ik nog steeds bij Monique van der Hoogen. We hebben een prachtig muziekstuk gedraaid en daar zit iets heel bijzonders achter. Vertel eens.
1: Nou ja, bijzonder. Wat ik bijzonder vind, dat Fiche Z nog steeds bestaat. Het zijn nou oude rockers, zeg maar.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Nee, John Watts is denk ik in de 70 ergens. Maar het grappige is dat 2-3 jaar geleden ben ik nog in de popboerderij in Zoetermeer met een vriend van de middelbare school. Zijn we naar een concert geweest van Fiche Z. En ja, weet je, voor mij is het dan weer. De tijd gaat weer.
0: Ja.
1: Je gaat terug in de tijd, zeg maar. Dat zie je voor je. En dat is ook wel mooi. Sommigen weten, heb ik in coronatijd muziekagogie gestudeerd, muziektherapie.
0: Ja. Ja,
1: en daar leer je eigenlijk dat de muziek uit je puberteit blijft het beste bij je hangen.
0: Ja.
1: En dat is dus inderdaad, want als je nu Fiche Z voor mij gaat draaien, dan word ik gelijk weer enthousiast en je krijgt beelden van vroeger.
0: Ja.
1: En het raakt me nog steeds, maar daarover strakjes meer.
0: Dat is het ding wat zeker is. Dat is een ding wat zeker is, want nu zijn we natuurlijk beland bij het gezin. Wonende op de oude singel. En dat is natuurlijk in combinatie met muziek, ging dat allemaal?
1: Nou ja, ik ben thuisgebleven voor de kinderen, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk mijn hele huwelijkse periode niet gewerkt. Altijd voor de kinderen gezorgd. Dus ik was er overdag ook altijd met het kopje thee. Maar kon ook op school helpen. Ik kon de eerste stapjes zien. Ik heb gewoon mijn best gedaan. Of ik het goed heb gedaan, dat weet ik niet. Want ja, je krijgt geen handboek van zo moet je kinderen opvoeden.
0: Nee, nee.
1: Maar ik heb naar eer en geweten en beste kunnen gedaan. En in de avonduren kreeg ik wel de gelegenheid om in ieder geval wat koren te dirigeren. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En aan het einde van mijn huwelijksperiode ontstond daar projectkoor Sessie Bon.
0: Ja.
1: En dat was wel mijn. Ik had een koor. Ik heb ook een zaterdag cursus koordirectie gedaan. En toen moest ik daar examen voor doen. En toen had ik een koortje samengesteld van wat familieleden. Een tante en een broertje en een neefje en dat soort dingen. Maar ja, en mijn man, wat deed ook mee. En toen was mijn examen geweest. En toen zei ze, ja, maar Monique, we gaan wel door. Dus dat was mijn eerste koor. En toen, de drempel was heel hoog om nieuwe mensen aan te trekken. Dus toen heb ik dat gelaten voor wat het was. En toen is projectkoor Sessie Bon ontstaan. Want, dat is wel even geleden. Maar het heeft natuurlijk, dat is 25 jaar geleden ontstaan, zeg maar.
0: Onvoorstelbaar.
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar. Eigenlijk, je kan bijna zeggen, uit een soort hobbyisme.
1: Ja. Toen ik begon met Sessie Bon, natuurlijk niet alleen met een bestuur. Toen was het nog een beetje hobby, maar ik zei wel, nou, ik vind het wel fijn om er iets voor betaald te krijgen. En dan kreeg ik geloof 15 euro per avond kreeg ik betaald, zeg maar. Dus dat was mijn eerste betaalde koorjob. Want voor de rest, in de kerk deed ik heel lang de dingen als hobby. Maar uiteindelijk kreeg ik er wel iets voor betaald, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was in die tijd, nou ja, voor een habbekrats deed ik alles.
0: Ja. Nou ja, je doet het natuurlijk en voor de hobby, maar ook voor het gevoel. Maar het was natuurlijk geen vette bak, want je was natuurlijk op een gegeven moment alleenstaande vrouw. En dan weet ik als geen ander dat je daar best aan moet trekken.
1: Nou ja, op het moment, ik ben gescheiden. En op dat moment had ik natuurlijk niks opgebouwd.
0: Nee.
1: Ik had geen arbeidsverleden. En ik dacht, nou, ik had altijd geroepen, oh, als het moet, dan zit ik zo bij de supermarkt. Ik heb bij mijn grote vriend, zal geen namen noemen, maar heb ik een jaar aan de kassa gezeten met heel veel plezier.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Want ach, al die klanten die voorbij kwamen, wat leuk. Ik ben een mensenmens.
0: Ja.
1: Dat is een raar woord, vind ik. Een mensenmens, dat zeg je niet. Maar ik hou van mensen. Dus ik heb ongelooflijk veel schik gehad bij het bliepen, zoals ik het noemde.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd dacht ik, nou, de muziek, het wordt tijd. Ik ga eens kijken, misschien zou ik daarvan kunnen leven. Ik weet het niet, maar ja, ik had vele koren op dat moment al. Dus toen ben ik de switch gaan maken. Ik heb de zangzaak opgericht. En ik ben nog steeds alle mensen dankbaar die mij in die tijd iets gegund hebben. Want alles valt of staat met je netwerk.
0: Absoluut.
1: Ja, en uiteindelijk was het binnen een jaar, kon ik niet meer bij de supermarkt achter de kassa. Want ik had het druk met de zangzaak. Leuk, hè?
0: Ja, ja. Nee, maar dat blijkt dus, die passie. Want volgens mijn papieren ben je begonnen op 1 november 2007.
1: Ja, met de zangzaak.
0: Met de zangzaak. En ja, dan moet je er wel helemaal voor staan.
1: Ja, ik heb van alles verzonnen. Zingende zaterdagen. Ik heb bij Jan Pap in het Weiland gezongen. Tot met de jongens van de chocoladewinkel. Met port en chocola en zingen. Nou, ik weet niet, maar ik heb de meest gekke dingen mogen doen. En altijd met heel veel leuke mensen. Want ik zocht ook wel altijd verbinding met anderen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En dan denk ik, waar haal je de inspiratie vandaan om zo'n diversiteit op te zetten?
1: Ja, maar dat is de geest, hè? Ja, dat gaat vanzelf. Dat kan ik bijna niet sturen. De geest gaat vanzelf. Dat zit erin.
0: Ja.
1: Ja. Een van de leukste dingen, ook helemaal uit het begin. Voetbalvereniging Unio was er toen nog. Die gunde mij, die bestonden 75 jaar. Monique, kan jij niet een koor maken van jongens van het eerste tot de lijnentrekkers, tot de mensen die de kleedkamer doen of en achter de bar staan? En toen had ik dus voor het eerst een stuk of 25 mannen. En wij hebben samen de jubileummis in de tent bij Unio opgeluisterd. Het was echt geweldig. Die mannen hebben echt vreselijk hun best gedaan. En dan hadden wij als verrassing, als toetje na de mis, hadden we Sister Act ingestudeerd. Al die mannen met een kapje op de kop en uit hun hoofd. Hè?
0: Echt?
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Geweldig, geweldig. Ja, want ik vind het ook zo leuk. Af en toe dan zeg je ook van dat je kan zingen, is goed. Maar noten lezen is natuurlijk best wel een moeilijk ding. Want dat kan
1: voor
0: volgens
1: mensen
0: mij
1: die zingen is dat lastig.
0: Ja.
1: Ja. Van blad lezen, dat is echt heel lastig. Als je een instrument hebt, dan druk je gewoon een toets in. Of dan moet je natuurlijk ook studeren. Dat valt. Een instrument bespelen is ook een kunst.
0: Absoluut.
1: Maar in ieder geval, als je bij een orkest een blaadje muziek neerzet, dan komt er van voor tot achter, dan komt het hele liedje eruit.
0: Ja.
1: Als ik aan jou nootjes geef, zeg ik, nou, zing maar. Dan denk je, ja, wat? Geen idee.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat heb je als je niet muzikaal bent opgevoed zoals ik.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, dan sta je er heel anders in. Maar wat ik bij jou, of tenminste wat jij doet, zo geweldig vind, het is, ik weet nog dat ik auditie deed voor het carnavalskoor. En toen ik tegen jou zei van, ik kan geen noot lezen.
1: Nee.
0: Nee. Nou, dan zing je toch gewoon mee?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou. En dat doet eigenlijk iedereen. Hè?
0: Ja.
1: Koorleden heb ik zeer veel waardering voor. Want alles wordt meestal ingestudeerd. Luisteren, nazingen. Luisteren, nazingen. Er wordt een enorm beroep gedaan op je brains om dat te onthouden en te produceren. En je moet ook nog een beetje strot hebben.
0: Kijk, dat bedoel ik. Want je had dit keer 70 man in de kerk.
1: We hadden weer een carnavalscore. Ik had inderdaad ik had er eigenlijk 81. En we repeteerden in Chonky. En de eerste keer, dus 70 is ook veel te veel voor Chonky. Maar we weten, ja.
0: Dat weet je
1: nee,
0: niet.
1: Nee, en anders, je kan wel ergens heen gaan, maar het is vaak heel duur.
0: Mm-hmm.
1: Dus Chonky is nog enigszins betaalbaar. En toen begon ik de repetitie. Ik zeg, nou lieve mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik heb een goed bericht. We hadden 80 aanmeldingen. Maar dan hebben de 10 afgezegd. En nu passen we in. In Chonky een beetje. En ik had die 10 ook nog best willen hebben, hoor. Maar dat was eigenlijk niet te doen geweest.
0: Nee. Nee, want dat is natuurlijk, daar sta je dan voor.
1: Ja.
0: En je moet al die neuzen recht krijgen.
1: Dat gaat goed, hoor.
0: Ja?
1: Nou, ik vind het heel leuk om veel plezier te hebben. Een beetje humor. En de combi met hard werken. Maar het carnavalscore van dit jaar, nou, ze hebben het weer fantastisch gedaan. En ze hebben echt heel hard gewerkt. Soms moest ik wel bedenken, oh ja, er moet ook nog een beetje humor in. Er moet ook nog een beetje luchtigheid blijven.
0: En zo zie je maar dat je elk jaar toch weer geniet van deze carnavalstijd.
1: Zeker, zeker.
0: Want er zitten 2025, maar je gaat het nog heel wat jaren doen, volgens mij.
1: Nee, nou, ik kan niet zeggen nee of ja, want ik word elk jaar gevraagd. Dus ik moet afwachten of de blauwbaardjes volgend jaar weer een carnavalscore willen.
0: Dus bij deze?
1: Elk jaar gaan zij evalueren, gaan zij kijken wat voor programma gaan we maken.
0: Ja.
1: Dus het is niet gezegd dat hij er weer komt.
0: Blauwbaardjes, hou je schrap. Maar we zijn weer op het moment gekomen dat er weer een liedje in aantocht is. En wat zal dat zijn dit keer?
1: Nou ja, als we dan toch de carnaval te pakken hebben. Ik heb bij de opleiding muzikagogie geleerd, er zijn heel veel liedjes met de X-factor. En de X-factor kun je ook goed gebruiken voor... ik werk bij de mensen met een vorm van dementie. Maar liedjes met de X-factor, die doen iets met je. Dat is niet alleen als je dementie hebt, maar dat is voor iedereen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die er niet van houden... maar ik vind dat de engelbewaarder echt niet mag ontbreken. Als die wordt gedraaid, dan zie je mensen opveren. Dan gaan mensen motorisch reageren. De engelbewaarder van Marco Schuitenmaker.

0: Monique van der Hoge, gast uit de streek. Ja, we hebben naar een fantastisch stukje muziek geluisterd. Het is een beetje van deze tijd, de Engelbewaarder. En als ik het hoor, krijg ik hier en daar een beetje kippenvel.
1: Kippenvel?
0: Ja.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja, nou ja, ik zeg dat dit is een liedje met de X-factor. Ja, er zijn altijd mensen die er niet van houden, maar heel veel mensen. En als ik dit op de afdeling kleinschalig in de Wulverhorst draai, dan zijn er altijd mensen die daarop bijzonder sterk reageren.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, het heeft inderdaad ook de X-factor, hè?
1: Het heeft de X-factor.
0: Ik bedoel, het is een goede beat.
1: Ja.
0: Het is ook een goede stem. Ik vind ook de tonen, die zijn heel makkelijk te reproduceren.
1: Oh ja, iedereen dus, zingt het zo mee.
0: Wat?
1: En wat eronder zit, zo boem, boem, boem, boem. Dat ritme wat eronder zit,
0: nou,
1: dat maakt dat je wil bewegen.
0: Ja, precies. Want jij hebt ook natuurlijk buiten dat een studie muziekagogie gedaan.
1: Dat klopt. Toen het corona werd, zoals iedereen weet, mocht je toen niet meer zingen. En in één avond...
0: Een straf voor jou.
1: In één avond was ik al mijn werk kwijt. Op één avond. Ik zag echt zwart voor mijn ogen.
0: Ja. Yeah.
1: Mensen realiseren zich dat niet, maar ik zat in één avond zonder werk.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Toen dacht ik, ja, kan... Eerst ben je even overdonderd. En dan denk je, ja, wat nu? Want ja, ik moet wel eten. En toen dacht ik, ja... Nou, steun. Ik dacht, nou, dat moet je terugbetalen. Dat kwam dan zo. Ik dacht, nou, waar zou ik nou eens willen werken? En ik heb een poosje gedacht. En toen dacht ik, ja, ik kwam steeds op de Wulverhorst uit.
0: Ja.
1: Daar deed ik al heel lang zingen op maandagochtend met de mensen, zeg maar. Koffie zingen om de maandag lekker te beginnen. En ik dacht, ik vind daar zo'n mooie sfeer. Dus ik een open sollicitatie gedaan. Kunnen jullie mij ergens gebruiken? Gewoon, laat mijn handen wel wapperen.
0: Ja.
1: Nou ja, je kunt bedenken dat de receptie ingesteld werd omdat alles gecontroleerd moest worden. Iedereen moest een formulier invullen. Iedereen moest met mondkapje, met gedesinfecteerde handen. Dat moest allemaal gecontroleerd. Mensen mochten maar één of soms twee mensen per dag op visite hebben. Nou, je kunt het je nog misschien herinneren.
0: Ja, ik kan me heel erg herinneren, ja.
1: En toen was ik daar en toen zei er iemand, Monique, kan jij niet eens wat meer met muziek doen hier? We hebben een hele afdeling met mensen met een vorm van dementie en andere problemen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, goh, ja, nou, ik ga eens kijken. Zal ik een plan schrijven? En ik begon met het plan op nul. Het voert te ver, maar ik kwam iemand tegen en die zei, mevrouw, ik maak ook muziek en ik studeer muziekagogie.
0: Aha.
1: Ik zeg, wat is dat? Nou, muziekagogie is mensen met een beperking, dat kan geestelijk, maar ook lichamelijk zijn, helpen door middel van muziek om het welbevinden te verhogen, maar soms ook om angst te verminderen, om boosheid te verminderen, zorgen dat de algemene dagelijkse handelingen wat makkelijker gaan. Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Ja, en het werkt vooral. Muziek maakt iets los. Ik ben gespecialiseerd in mensen met een vorm van dementie, om daar mee te werken.
0: Ja.
1: En die in hun brein, daar vallen gaten in. Maar het stukje muziek, dat blijft behouden.
0: Ja?
1: Tot het laatste toe. Dat wordt niet aangetast. Dus je kunt door middel van muziek mensen met een vorm van dementie nog heel lang bereiken.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo prachtig. En ik ben mijn hele leven al gefascineerd. Wat doet muziek met een mens? Waarom krijg je kippenvel?
0: Ja.
1: En ik heb in mijn studie aan het einde scriptie gedaan, muziek en emotie. En hoe kan dat helpend zijn bij mensen met een vorm van dementie? Ik hoef alleen maar te zeggen, ik heb ook mensen geholpen die in de ochtend depressief zijn. Na een uurtje muziek knappen ze vaak op.
0: Zijn ze er weer?
1: Maar met muziek gaan

0: Hoe goed dat is voor de mensen. Inmiddels heb ik ook mensen in het grote huis. Ik ben begonnen met een paar uurtjes naast mijn studie.
1: Ja.
0: Inmiddels ben ik in dienst voor 16 uur. En ik mag 16 uur muziek brengen bij mensen op kleinschalig met een vorm van dementie.
1: Ja.
0: Maar af en toe heb ik ook mensen in de wijk. Want zoals je weet gaat de Wulfrost ook naar buiten.
1: Ja.
0: En ik heb ook wat mensen in het grote huis. Dus een mevrouw die niet wil slapen tussen de middag, maar dat wel nodig heeft.
1: Ja.
0: Als ik haar met muziek bij haar ga zitten, dan valt ze in slaap.
1: Oh,
0: dan wordt
1: heerlijk.
0: Ze rustig, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Dus het kan soms heel simpel zijn.
1: Ja.
0: En soms is het heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar ik vind het prachtig. En vooral de puzzels. Kijken hoe je iemand kan helpen. Dit werkt niet. Kunnen we dat nog even zo proberen? Of gaan we het zo proberen? Misschien moeten we het zo proberen. En dan is het zo mooi als je iemand blij ziet. Als iemand geen taal meer heeft. Maar door middel van muziek nog kan communiceren. Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: En ik vind echt de Wulfrost top. Die zien de waarde van dit. En natuurlijk, als muziekagoog ben je maar één radertje van het hele,
1: complex.
0: Het hele complex.
1: Ja, ja,
0: want
1: ja,
0: het is
1: ja,
0: niet
1: ja,
0: zo
1: ja.
0: dat ik het wondermiddel heb, hoor.
1: Nee, maar weet je, het is wel een heel belangrijk onderdeel, want welbevinden, zeker bij mensen met een vorm van dementie.
0: Ja, maar ik zeg altijd, dat doen we met z'n allen.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Ook al doe je het met z'n allen, het welbevinden van de mensen staat toch voorop.
0: Zeker.
1: Dat is het meest belangrijke.
0: Dat is het meest belangrijke, ja.
1: Nee, ik heb dat ik blijf het ontzettend interessant, maar ook mooi vinden.
0: Is het ook.
1: Absoluut.
0: Ik vind het een cadeautje dat ik op mijn leeftijd dat nog heb mogen studeren.
1: Je zegt het alsof je 80 bent.
0: Nou, zo voel ik me soms. ik heb een marathon gedaan nu.
1: Met de carnaval.
0: Ja, met de carnaval.
1: Ja, maar dat is wel iets wat je zelf doet, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou ja, nee, werk.
1: Werkgerelateerd.
0: Maar ja, er wordt er wel moe van, maar dat geeft niet.
1: Nee, maar dat werkgerelateerde werk is natuurlijk ook op een bepaalde manier ontzettend leuk. En ook op een bepaalde manier zou het ontspannen kunnen zijn voor jou.
0: Nou ja, weet je, dat is weer hetzelfde motto. Hard werken, met plezier en met humor.
1: Ja,
0: dan hou je het lang vol.
1: Ja, want waar ik ook even op wil stuiteren, en daar stuiter ik al jaren op die mooie muziek van Huub Oosterhuis.
0: Ja, Huub Oosterhuis is de tekstdichter en die heeft wat hofcomponisten. Bernard Huibers is al overleden. Antoine Omen wordt dit jaar 80. En dan hebben we nog Tom Leuwentaal, die is 71. En dat zijn de drie componisten die voornamelijk de teksten van Huub op muziek hebben gezet.
1: Ja.
0: En ik heb het genoegen gehad om 10 jaar het middenkoor van de Katholieke Kerk in Oudewater te mogen dirigeren. Daarna heb ik 8 jaar mijn vleugels ergens anders uitgeslagen. En weer terug op het nest gekomen. Dus ik heb nog 10 jaar gedaan. Ik ben dan nu alweer 1 jaar of 5 weg. Maar Oosterhuis, de teksten van Oosterhuis, die zitten zeer in mijn hart. En ik heb nog wel over. Ik doe al sinds 12 projecten, het Huub Oosterhuis projectkoor in Reeuwijk.
1: Ja.
0: Eens per jaar. En dan mag iedereen meedoen die wil. Dan studeren we in 6-7 repetities wat nummers van Huub Oosterhuis in. En dan mogen we dat zingen in ecumenische dienst, in een katholieke viering, in een gereformeerde dienst. Het is heel ecumenisch.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja, geweldig. En de teksten van Oosterhuis, je kunt me niet blijer maken.
1: Nee, die zijn zonder meer mooi. Ik heb ze, tuurlijk, je maakt ze mee in de katholieke kerk.
0: Ja, ja.
1: Dat is mijn origine, ook die van jou.
0: Ja.
1: Dus ja, dan weet je dat gewoon. Want het is, naar mijn idee is dat een beetje ontstaan na het Tweede Vaticaanse Concilie.
0: Dat klopt, want toen mocht er ineens in de volkstaal gezongen worden en gesproken worden ook.
1: Ja.
0: En dus toen moesten er als een razende de liedjes gemaakt worden. Dus daar was Oosterhuis goed in, zomer een dak boven wat hoofden. Daar zijn de meningen over verdeeld, of dat nou wel of niet. Maar daar wil ik graag buiten blijven, van mij mag alles.
1: Ja.
0: En ze gebruikte eerst volkswijsjes gelukkig is het land gedaan. Da, da, da, da, da, da. Maar als je gaat kijken, de tekst is van Oosterhuis.
1: Ja.
0: Maar ja, al gauw mocht er van alles. En Oosterhuis heeft ook wel een hele recalcitrante tijd gehad. En uiteindelijk is hij ook wat rustiger geworden.
1: Dat word je sowieso als je wat ouder wordt.
0: Precies.
1: Maar het blijft een bijzondere man. Want je zegt recalcitrant. Ik hou er wel een beetje van. Wat een beetje schuren tegen de maatschappij.
0: Ja, nou ja, hij is natuurlijk als priester uitgetreden. Want hij wilde trouwen.
1: Ja.
0: En hij heeft natuurlijk Tjeerd een treintje gekregen. Ja. Ja, mooi, hè?
1: Ik vind het prima. Ik vind het prachtig.
0: Ja, ik ook. Voor mij mag het allemaal.
1: Ik bedoel, je moet leven.
0: Ik denk dat Nou ja, dat is misschien weer erg

0: stellig. Maar ik denk dat God het prima vindt als wij goed voor elkaar zorgen. Dat is denk ik het eerste wat God wil. Dat wij goed met elkaar zijn. Denk ik.
1: Niet zo onbelangrijk.
0: Nee, precies.
1: Maar ik heb begrepen dat je een liedje uitgezocht hebt wat een beetje in deze trant is.
0: Ja, dat klopt.
1: Helemaal eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk dan een populair liedje. Maar de tekst is wel van Huub Oosterhuis en zijn dochter zingt het. Het is Ken je mij? Alleen, dat weten heel veel mensen niet. Ken je mij heeft hij gecomponeerd, gemaakt toen Treintje geboren werd. En het is eigenlijk een populaire vertaling van Psalm 139. Ja. Dat is mijn favoriete psalm.
1: Ja?
0: Gij peilt mijn hart, gij doorgrondt mij. Gij kent mijn gaan en mijn staan. Mijn trekken, mijn rusten en ga zo maar door.
1: Ja.
0: En hij heeft dat dan voor Treintje. Ken je mij, maar wie ken je dan?
1: Ja.
0: En natuurlijk ken je mij, kan je zien als je vader of je moeder of jezelf. Maar ken je mij is eigenlijk God die dat zegt. Ken je mij?
1: Ja.
0: Wie ken je dan? Ken jij mij beter dan ik?
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het een prachtig liedje en ze zingt het geweldig. Dus Ken je mij van Treintje Oosterhuis.

0: Voor gast en streek ben ik nog steeds bij Monique van der Hoge. Het is nog hartstikke goed dat ze me de deur niet uitgestuurd heeft.
1: Ik zou niet durven weer.
0: Zou je niet durven? Nou, ik vind het ontzettend gezellig. Maar weet je, we hebben het over een heleboel dingen gehad. En een van de dingen die ook heel belangrijk zijn bij jou, zijn projectkoren.
1: Ja, ik vind het prachtig om met mensen samen op nul te beginnen.
0: Ja.
1: En van nul naar 100, zeg maar, in een aantal weken. En projecten, ja, je werkt altijd ergens naartoe. Dus mensen zijn altijd gemotiveerd. Ik vind het heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, dat is een van de leukste dingen om te doen. En dat heb ik eigenlijk het hele zangzaak bestaan ook steeds gedaan. Naast ook koren die ik wekelijks heb. Dat is ook geweldig. Dus, maar ik heb nu niemand meer. Ik heb nu geen wekelijkse koren meer. Ik heb alleen nog projecten. En ik werk natuurlijk vooral als muziekagoog.
0: Ja, muziek en gewoon in de Wilderhorst.
1: En ik doe het. Maar corona heeft me echt de das omgedaan. Ik kon de drive niet meer vinden om met koren iets te gaan doen. En eigenlijk pas in het afgelopen najaar heb ik die creativiteit en die drive weer teruggevonden. Moet je je voorstellen, dat is bijna 5 jaar later.
0: Niet ervoor te stellen.
1: Nee. Maar nu heb ik het weer een beetje. Dus dan denk ik, oh, huppakee, we gaan nog even.
0: Pakken. Want je hebt wel een projectkoor gehad, bijna 25 jaar. En het was Sessiebon.
1: Dat klopt, projectkoor Sessiebon. Maar die heeft echt corona niet overleefd.
0: Nee.
1: Dat heeft zo'n klap gegeven. En toen dachten wij, laten we dan met nu alles nog goed gaat, laten we dan nu nog 1 keer alle zeilen bijzetten. En heel veel mensen zeiden, nou, dan doen we nog 1 keer mee. We hebben een prachtig afscheid gehad. Dat was goed.
0: Ja.
1: Ja, maar mensen dachten dat ik ook helemaal stopte. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, maar ja, weet je, als het een koor is wat zo bekend is in Oudewater, Sessiebon. Wat ik bedoel,
1: het was ook geliefd.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Jullie zongen ook verschillende genres.
1: Nou, wij hadden vanaf het begin 3 pijlers. Kwaliteit en plezier voor publiek en de zangers.
0: Dus, ja, ja.
1: En die 3 pijlers heeft het 23 jaar lang heeft gezorgd voor hele bijzondere dingen.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, ja. Want wie is niet naar een concert geweest van jou?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Ja, want jullie hielden toch minstens jaarlijks een concert.
1: Klopt. Soms 2,
0: ja?
1: Soms 1.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jullie zongen ook Engelse liederen. Jullie hadden van alles op je repertoire.
1: Ja, Italiaans, Afrikaans, ja. Iers, opera.
0: Ja, want jullie hebben ook nog eens alle stukken uit de Carmina Burana gespeeld.
1: Hele Carmina Burana hebben we gezongen.
0: Ja,
1: hebben
0: ik
1: ook het Stabat Mater van Rijnbergen gedaan. Het Requiem van Fauré. Maar ook film en pop en musical. Van alles hebben we gedaan.
0: Ja,
1: ja, Dromen hebben we gedaan in de Schouwburg met een orkest. We hebben van alles gedaan. Ja,
0: man,
1: leuk.
0: Man. Als je dat dan.
1: Soms denk ik,
0: wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja.
0: Ja, joh.
1: Maar alles gaat voorbij, hè?
0: Nou.
1: Het is allemaal maar. Ja. Nee, maar iedereen is dat weer vergeten. Dat is ook prima. Want er zijn weer allemaal nieuwe dingen van andere mensen.
0: En daar kun je dan ook weer je aandacht aan besteden. Want zo zie ik hier weer dat je de viering van de Zijp in Arnhem. Onder leiding van een zijpkoor, onder leiding van Monique. Wat is dat nou?
1: Oh ja, dat is invalwerk.
0: Oh.
1: Maar dat is ook een Huub Oosterhuis gemeenschap in Arnhem. En dan zit ik in het vaarwater bij Tom Leuwentaal en Henri Heuvelmans. En af en toe, die hebben mij gevonden of ik heb hun gevonden. En af en toe mag ik wat invallen. Dus dan doe ik weer een stukje Oosterhuis. Dus doe ik toch nog af en toe een stukje Oosterhuis.
0: Kijk, kun je nagaan.
1: Ja.
0: Kun je nagaan. Want ik zie hier, nee, die hebben we al gehad. Dan hebben we iets wat natuurlijk op dit moment heel erg in is. En ook flink op de voorgrond. Zorro.
1: Creatief theaterproducties in Oudewater. Die hebben vorig jaar Shrek gedaan. En die gaan nu hun tanden zetten in Zorro.
0: Wow.
1: Hoe mooi.
0: Wow.
1: Hoe mooi. Ja.
0: Ja.
1: En heel aardig. Ze hebben me gevraagd om de zangcoaching te doen. En ik vind het vooral fantastisch om samen te werken met Dennis de Groot, die de regie doet. En eigenlijk de hele artistieke leiding heeft. En Maxime Jongerius, die doet alle dans. En ik mag de zang doen. En deed ik bij Shrek alleen het ensemble zangcoachen. Nu ga ik ook de solisten coachen. En Dennis doet de kinderen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het creatief prachtig. Ze hebben een heel nieuw bestuur vorig jaar. Nou, die hebben vreselijk hard gewerkt. En iets heel moois gemaakt van Shrek. Want wij doen dan de inhoud.
0: Ja.
1: Maar je wil niet weten wat er allemaal omheen gebeurt. En wat er allemaal komt kijken. Op 4 en 5 april. april zijn er weer audities. Volgens mij is de inschrijving gesloten, zeg maar.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die hebben aangemeld. En ik ben heel benieuwd, want Zorro is wel even spittig.
0: Nou, dat
1: lekker
0: lijkt
1: hoor.
0: Ja.
1: Lekker ritmisch, daar hou ik van.
0: Zeker weten. Want wat voor ensemble zit erbij dit keer?
1: De zigeuners natuurlijk. Dus ja, er is weer een ensemble en er zijn solo-rollen te vergeven. En er doen ook weer kinderen mee. Dat is toch een beetje creatief. Wil toch voor de hele familie zijn, zeg maar.
0: Ik vind dat ze doen het al een jaar of 20, denk ik.
1: Ja, maar sinds vorig jaar is er heel nieuw bestuur. Maar die hebben het fantastisch weer opgepakt. En het oude bestuur heeft het ook altijd fantastisch gedaan.
0: Ik wou zeggen, ik heb het al... Nou, denk ik al jarenlang gevolgd, maar ook na heel veel voorstellingen geweest.
1: Ja, en ik heb met heel veel voorstellingen mee mogen werken.
0: Ja?
1: Heel leuk.
0: Ja? Hoe zit het met de muziek? Want die muziek, dat is natuurlijk allemaal al gecomponeerd. Dat
1: klopt.
0: Is allemaal al kant en klaar. Dus jij zal jezelf ook...
1: Ik ben me op dit moment... Toevallig heb ik gisteren eens een overzicht gemaakt van hoeveel stukken zijn het? Wie moeten daar dan zingen? Wat zijn de solo-stukken? Wat zijn de ensemble-stukken? Ja, ik moet dat ook allemaal studeren. Want als ik het dan een ander wil leren, moet ik het zelf natuurlijk
0: wel goed kunnen
1: en kennen. Ja, en dan gaan we eerst kijken wat de audities opleveren. En dan gaan we kijken bij wie het op het lijf geschreven is. En dan gaan we aan de slag.
0: Ja, ja.
1: En ik maak dan voor het koor de nootjes compleet, zeg maar. We hebben het natuurlijk aangeleverd gekregen. Maar zoals je zelf al zei, ik lees geen muziek. Maar dat lezen de meesten niet. En als je dan iets gaat geven met nootjes, maar ook met piano erbij en van alles. Niet doen. Dus dat haal ik eraf. En dan lever ik het kant en klaar aan.
0: Dat is ook nog een beste. Ja, dat is nog een best punt.
1: Ja, best werk.
0: Niet zo makkelijk.
1: Nee.
0: Nee, want dan zit ik te denken van... Oké, dat is dan het project koor. Maar je hebt ook nog de muzikale omlijsting.
1: Ja, nou vorig jaar heb ik het orkest van Schrek ook gedirigeerd. Dat was verschrikkelijk leuk. Maar het was heel moeilijk. Ik denk dat we het met elkaar goed ervan afgebracht hebben. Maar dat heeft me menig studieuurtje gekost.
0: Ja.
1: En dat gaat dan in de eigen tijd, hè. Ik krijg wel netjes betaald, maar de studieuren zijn voor eigen rekening. Nou, ik heb me wezenloos gestudeerd. Maar als ik dan ja heb gezegd, dan wil ik ook dat het goed komt.
0: Precies.
1: Dus dan ga ik net zo lang door tot het in orde is.
0: Het moet staan.
1: Het moet staan als
0: echt
1: een huis.
0: Echt helemaal staan. Ja. Zonder meer.
1: Ik ben heel trots op mijn orkest, maar ook op de hele cast in het bestuur, op iedereen. Ja, en ik ben ook maar weer een heel klein onderdeeltje. Ik zit niet in de productie natuurlijk. Hè. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het zanggedeelte.
0: Nou, ik denk dat dat best belangrijk is. Want Zorro, dat is natuurlijk flitsend. En ritmisch. En,
1: zeker. Maar ik denk dat Dennis heeft de verantwoording. Dus ik ben in dienst bij Dennis. En Maxine ook. Zo gaat dat.
0: Aha,
1: hè? We werken samen, maar fantastisch.
0: Kijk, als dat goed gaat.
1: Heerlijk om mee samen te werken,
0: dan
1: Dennis.
0: Kan het ook
1: fantastisch.
0: Kan het ook weer niet missen.
1: Nee, precies.
0: Nee, precies. Wat ik ook mooi vond, dat heb je verleden jaar volgens mij ook gedaan. Dat is de Engelse Zangweek.
1: Ja, ik heb de Engelse Zangweek 10 keer gedaan en toen een paar jaar niet. En nu kwamen ze in Engeland. Monique, je bent zo lang niet geweest. Kom nog weer eens een keer. Dus ik ga naar Minsterekens, heet dat. Heel mooi landhuis in the middle of nowhere. In de heuvels van Northumberland.
0: Oh.
1: En er is nog plek.
0: Aha.
1: Ja, ik heb voor het eerst in al die jaren... Ik doe al meer dan 15 jaar zangweken. Voor het eerst gaat er iemand mee uit Oude Water. Er is nog nooit iemand mee geweest uit Oude Water. Hoe
0: werkelijk?
1: Leuk, hè? Ja, uit het hele land, maar nooit uit... Maar nu wel. Maar er zijn nog plekjes, want ik boek de boot IJmuiden, Newcastle. En daar heb ik nog een aantal plekken. En we gaan heerlijk een korte week lekker zingen daar in een mooie ballroom. Het is een soort groot landhuis is het. Met een hele grote ballroom met visgraten op
0: parket.
1: En hele barokke spiegels en barokke... Ja, prachtig. We kijken zo naar buiten. Als we geluk hebben, zien we hertjes lopen. En daar mogen we de hele dag zingen en vakantie vieren. Genieten van de rust en van elkaar. En lekker eten. En we gaan dan gewoon een lekker programma doen. En dat pas ik altijd aan het niveau van de deelnemers die meegaan.
0: Ja, ja.
1: Maar het is altijd een feestje.
0: Ja, ja.
1: Altijd een feestje. En er gaan ook, ik heb in Engeland ook een aantal mensen die elk jaar komen. En die komen nu ook weer. Dus het is ook een soort samensmelting van Engelsen en Nederlanders.
0: Heerlijk.
1: En dan zeggen ze, oh Monique, maar het is Engels. Maar het is wel, ik spreek Engels, maar ik ben heel erg goed in steenkolen-Engels. Dus iedereen kan het verstaan.
0: Nou, dat zal ongetwijfeld ook niet missen.
1: Nee, maar mag ik mijn website noemen?
0: Dat was de volgende vraag.
1: Nou, ik kan gedachten lezen.
0: Zo.
1: Ik heb sinds 31 januari een nieuwe website. Ga allemaal lekker kijken. www.dezangzaak.nl. En daar staat alles op wat ik op dit moment nog allemaal ga doen.
0: Nou, ik heb hem vandaag nog even bekeken.
1: Oh.
0: En ik moet mijn complimenten maken.
1: Ik heb hem zelf gemaakt.
0: Kun je nagaan. Oh. Dat kan ik niet. En nee, dat staat er allemaal heel keurig en netjes op. Ook
1: gelukkig.
0: Alle uitleg staat erbij.
1: Gelukkig.
0: En heel overzichtelijk. En schroom niet, anders even te bellen.
1: Dat mag ook.
0: Ook niet verkeerd.
1: Nee, mag
0: nee,
1: ook.
0: Nee. Monique, ik moet je bedanken voor dit ontzettend gezellig, mooi gesprek. En we gaan ook uiteraard naar een heel bijzonder stuk muziek luisteren. Wat zal het zijn?
1: Ja, ik ben van ritmisch. En als we er nou weer een hebben met de X-Factor, waar we het net over hadden.
0: Ja, ja.
1: En als we dan Zorro nemen, Baila Me uit Zorro. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus volgens mij is het van de Gypsy Kings.
0: Kijk.
1: Maar dat weet ik niet zeker, maar dat weten jullie vast.
0: Wij zoeken dat heel mooi voor je uit.
1: Heel goed.
0: Nogmaals, heel veel dank, Monique. En nou ja, toi toi, we zien elkaar.
1: Dankjewel, en allemaal komen kijken straks bij Zorro.
0: Zeker weten,
1: okay.
0: Doen we.
1: Hey, dankjewel Wil.
0: Okidoki.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Er was al een hulphond gedacht.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn